music only.

up. Gotta shake this room down. Gotta get it up. Gotta shake it.

0: wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
1: Ja, ik bel rap de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je inteken de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Code Yellow!
5: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
8: Kom aan, slag.
9: Maar nee, de frituurbrand.
7: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
10: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
11: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nationale actiedag van de Socialistische Vakbond vandaag om te protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. Bij de spoorwegen rijden 3 op de 10 IC-treinen niet, net als de extra treinen tijdens de spitsuren. Je checkt dus beste reisplannen van de NMBS. Bij de lijnen MIVB rijdt maar de helft van de bussen, trams en metro's uit. In Brussel halen de stadsdienst het huisvuil niet op, net als in andere steden, zoals Gent bijvoorbeeld. Daarnaast geven in sommige scholen ook leerkrachten geen les. En bij de VRT staakt het personeel ook. Op de radio's hoor je enkel muziek en op televisie zie je archiefprogramma's en kortere journaals, maar wel geen dagelijkse kostblokken of thuis. De oppositiepartijen vinden het absoluut niet kunnen dat premier De Wever zijn beleidsverklaring van morgen in de Kamer uitstelt, omdat er nog altijd geen akkoord is over de federale begroting. Onverantwoord, zeggen Groen en PVV

0: Door de zege klimt Mechelen van de laatste naar de 14e plaats in het klassement. Sint-Truiden blijft 12e. Nog gisteravond klopte Westerlo in eigen Kuipke Antwerp met maar liefst 5-1. Hij staat nu 6e in de stand, Antwerp pas 13e. En dat betekent crisis bij de oudste club van het land. En ik eindig met een leuk wist je datje. We gaven in onze supermarkten afgelopen jaar bijna 36 miljard euro uit. En mensen kopen vooral verse producten. 40% gaat naar vlees, vis, groente en fruit. Ook zuivelproducten scoren bijzonder goed. Komt vooral door de proteïnehype, net als koffie. Supermarkten zagen ook dat mensen opvallend minder uitgeven aan dierenverzorging. Zon en wolken. In de late namiddag neemt die bewolking nog toe. Vooral dan in het westen, maar blijft droog. Maximaal rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen. En het is zeer zacht morgen tot 20, 22 graden. Woensdag afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen. 15 tot 19 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 21 graden.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand. 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro.

0: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.

Goedemorgen. Nationale actiedag tegen de besparingen van de regering De Wever, georganiseerd door de Socialistische Vakbond. Maar die vindt ook dat mensen die werken bij openbare diensten te weinig verdienen. Zowel bij de spoorwegen, de lijn als MIVB is er dus hinder vanmorgen. Check je best ook de apps en de sites waar er minder treinen, bussen, trams en metro's rijden. In Brussel bijvoorbeeld halen de stadsdiensten ook het huisvuil niet op. Net als in andere steden zoals Gent. Daarnaast geven in sommige scholen leerkrachten geen les. Ook bij de VRT staakt het personeel, op de radio's hoor je alleen maar muziek en op televisie zie je enkel archiefprogramma's en kortere journaals. De oppositiepartijen vinden het absoluut niet kunnen dat premier De Wever zijn beleidsverklaring van morgen in de Kamer uitstelt, omdat er nog altijd geen akkoord is over de federale begroting. En dat is onverantwoord, zeggen Groen en PvdA. De mensen willen zekerheid en bescherming. De gesprekken tussen de regeringspartijen zitten muurvast na een heel weekend vergaderen. Struikelblok is en blijft de hervorming van de BTW. Premier De Wever moet nu het wantrouwen tussen de coalitiepartners herstellen, want een begroting met voorlopige 12e, waarbij de regering maar beperkt geld kan uitgeven, noemt De Wever een noodmaatregel die nu absoluut niet kan. En in de hoogste voetbalklasse won KV Mechelen gisteravond voor het eerst. Het versloeg in een spektakelmatch Sint-Truiden met 4-3. Door die zege klimt KV Mechelen van de laatste naar de 14e plaats in dat klassement. Sint-Truiden blijft 12e. Nog gisteravond klopte Westerlo in eigen

0: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
1: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
2: Oh.
1: En zijn visgrief.
2: Ah.
1: Waterskis.
2: Plezant.
1: Een pizzaoven.
2: Allee.
1: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
2: Hé, wat? Laat zien.
0: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
1: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
0: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Liantis.
4: Zeg, ik ben niet mee met onze...
5: Jullie cafetariaplan?
4: Ja.
5: We bekijken het even samen.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
6: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
10: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
12: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.nl.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
2: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
3: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
7: Evengem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Een goedemorgen. Chaotische ochtendspits door ongevallen. Er staat nu nog altijd meer dan 200 kilometer file. Vooral richting Antwerpen. Op de E313 tussen Maashoven en Antwerpen-Oost verlies je bijna anderhalf uur door een ongeval. Op de E314 van Lummen naar Genk ook al een uur door eenzelfde ongeval. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je ruim drie kwartier. Het Vlaamse verkeerscentrum ziet dat opvallend meer mensen met de stakingsdag het zekere voor het onzekere namen en met de auto naar het werk of hun afspraak rijden. Er krijgen voor het eerst meer mensen een leefloon van het OCMW dan werklozen die een uitkering krijgen. Dat analyseerde De Standaard. Komt natuurlijk omdat de regering de werkloosheidsuitkering beperkt in de tijd tot maximaal 2 jaar. Sinds begin dit jaar verloren ruim 130.000 mensen een uitkering. Een enorme besparing voor de schatkist. De regering wil via die verstrenging bijna 2 miljard euro uitsparen. Omgekeerd kregen sinds januari bijna 60.000 mensen extra een leefloon van het OCMW. Iets minder dan de helft ruilt dus een geschrapte uitkering in voor dat leefloon. Dat zijn er meer dan verwacht. En we hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over, zo laat op het jaar. Dat berekende HR-bedrijf Acerta. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomermaanden juli en augustus en meer erna. En hoe vaker we dat doen, hoe vaker bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Het zijn de 35 tot 49-jarigen die dikwijls vasthangen aan die schoolvakanties van de kinderen en dus het vaakst een verlof opnemen in de grote vakantie. Zon en wolken en in de late namiddag neemt de bewolking nog toe, vooral dan in het westen, maximaal rond 17, 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen, daarna klaart het op vanaf het westen en het is zeer zacht tot 20, 22 graden. Woensdag afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen bij 15 tot 19 graden. Donderdag zonnig bij 21 graden.

0: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
2: De U10 SK Stormvogels groepschat.
3: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
4: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
3: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf 30.490 euro. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van 1.500 euro. Info op volkswagen.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
8: En nu nog meer.
7: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

Goedemorgen. Een record aantal vrouwen jonger dan 35 laat hun baarmoeder wegnemen. Het waren meer dan 500 in 2024 ten opzichte van 80 in 2022. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. En kanker is niet de belangrijkste reden waarom vrouwen dat laten doen. De chronische ziekte endometriose speelt een almaar belangrijkere rol, waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies zich buiten de buikholte nestelt, op de eierstokken, de blaas of de darmen. Toch maken medische experts zich zorgen omdat sommige vrouwen te snel hun baarmoeder laten wegnemen, want die doet de pijn niet verdwijnen, maar wel de kinderwens. Er komt een ombudsdienst voor de bouw die vanaf volgend jaar problemen tussen bouwers, verbouwers, aannemers en architecten probeert op te lossen, zonder dat gedupeerden naar de rechtbank moeten gaan. Want het aantal klachtendossiers van mensen die bedrogen of in de steek gelaten worden door bouwbedrijven stijgt fenomenaal. De ombudsdienst is gratis en de bemiddelingsprocedure die zou maximaal 3 maanden mogen duren, veel minder lang dan een dure rechtszaak. De nieuwe ombudsdienst bouw zal ook malafide en frauderende bouwondernemingen op een publieke lijst zetten die iedereen kan raadplegen. En dan nog tennis. Elise Mertens klimt naar de 14e plaats op de nieuwe wereldranglijst na haar halve finale plaats in Peking afgelopen weekend. Daarmee stijgt ze 5 plaatsen en komt ze dicht bij haar hoogste notering ooit. Een 12e plek was dat eind 2018. Anna van de Winkel is de enige andere Belgische in de top 100 op plaats 84. De Kazakse Rybakina blijft nummer 1 van de wereld voor de Wit-Russische Zabalenka en de Russische Andreeva. Afwisselend zon en wolken. In de vooravond neemt de bewolking toe, vooral dan in het westen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen. Het is ook zeer zacht morgen tot 22 graden. Woensdag afwisselend wolken.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg, schat.
5: Ja?
6: Die badkamer, er is een lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder hoe liever.
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Decimo! 2 legendarische decennia in 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.

0: beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imos Koopman!
18: Wij zijn tevreden over uw werk.
19: Maar?
18: Nee, geen maar.
19: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
20: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
21: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
22: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
23: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
24: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
25: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Cybercriminelen hebben zowel supermarktketen Albert Heijn als De Leize, allebei van dezelfde groep, gehackt. Al spreekt de directie enkel van IT-incident, waardoor bij Albert Heijn de app en de website offline zijn. Ook de klantendienst en logistieke systemen liggen plat. Mensen krijgen ook hun online bestelde boodschappen bij Albert Heijn voorlopig niet thuisgeleverd. Bij De Leize is de impact kleiner. App en website werken wel nog. De winkels zijn open en de kassa's functioneren. En online bestellingen levert De Leize wel nog aan huis. De twee warenhuisketens onderzoeken wat of wie de cyberaanval veroorzaakte. Een record aantal vrouwen, jonger dan 35, laten hun baarmoeder wegnemen. Het waren meer dan 500 in 2024 ten opzichte van 80 in 2022, blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. En kanker is niet de belangrijkste reden waarom vrouwen dat laten doen. De chronische ziekte endometriose speelt een almaar belangrijkere rol, waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies zich buiten de buikholte op de eierstokken, blaas of darmen nestelt. Toch maken medische experts zich wat zorgen, omdat sommige vrouwen te snel hun baarmoeder laten wegnemen. Want de pijn verdwijnt niet altijd, maar de kinderwens helaas wel. Tanken, doe je best vandaag nog, want je betaalt opnieuw meer vanaf morgen, zo'n 4 eurocent gemiddeld. Benzine 95 kost je aan de pomp maximum 2 euro en 11 per liter. Voor benzine 98 is dat 2 euro en 30 cent. Afwisselend zon en wolken. In de vooravond neemt die bewolking nog toe, vooral dan in het westen. Maximaal rond 18 graden. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. Daarna klaart het op vanaf het westen en is het zeer zacht morgen tot 22 graden. Woensdag dan afwisselend wolkenveld en brede opklaringen bij 15 tot 19 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon bij 21 graden.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
2: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.

0: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
1: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
0: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
1: Ja,
0: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
1: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
0: Oeh.
1: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
0: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
1: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
0: Oh.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

Goedemiddag. Er komt een ombudsdienst voor de bouw die vanaf volgend jaar problemen tussen bouwers, verbouwers, aannemers en architecten probeert op te lossen, zonder dat gedupeerden naar de rechtbank moeten gaan. Want het aantal klachten, dossiers van mensen die bedrogen of in de steek gelaten worden door die bouwbedrijven, stijgt fenomenaal. De ombudsdienst is gratis en de bemiddelingsprocedure die zou maximaal 3 maanden mogen duren. Veel minder lang dus dan een dure rechtszaak. De nieuwe ombudsdienst bouw zal ook malafide en frauderende bouwonderneming op een publieke lijst zetten die iedereen kan raadplegen. Tanken doe je best vandaag nog, want je betaalt opnieuw meer vanaf morgen, zo'n 4 eurocent gemiddeld. Benzine 95 kost je aan de pomp maximum 2,11 euro per liter. Voor benzine 98 is dat 2,30 euro. In Tiene, in Vlaams-Brabant, brandt het in het warenhuis Aldi. Er ontwikkelt zich enorm veel rook en het stadsbestuur vraagt aan de mensen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert met man en macht het vuur te blussen, onder meer met een speciale ladderwagen. Toen de brand uitbrak, waren 3 personeelsleden en enkele klanten in de Aldi-winkel. Het vuur begon aan een van de diepvriezers en een medewerker probeerde zelf nog eerst die brand te blussen, maar dat mislukte. En in Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto gisteravond dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er net ontslagen en wou zich wreken. De man reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daar draaide hij zijn auto om en deed dat nog een keer. De man raakte lichtgewond en is opgepakt door de politie. Deze namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen bij 18 graden. Vanavond regent het lichtjes. Morgen eerst bewolkt met wat motregen, daarna klaart het op. Zachte maxima morgen tot 22 graden. Woensdag brede opklaringen, maar ook wolkenvelden en tot 19 graden. Donderdag schijnt de zon bij 21 graden.

0: klusactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Wit-wit?
2: Of net niet wit?
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: New truck, big

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel. En later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten. Of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Ah, ik ben het beu!
1: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Zeg. Van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
6: Kom aan,
7: maar nee, de frituurbrand.
5: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
9: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zondewerp.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Goedemiddag. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien opnieuw begonnen. Daar getuigden de Vlaamse speurders en de onderzoeksrechter. Ze lieten WhatsApp-berichten zien die Dave de Kok en zijn ex-vriendin naar elkaar hebben gestuurd. En daaruit bleek dat de twee ruzie hadden. Volgens de onderzoeksrechter stierf Dien door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. De Kok gaf eerder al toe dat hij Dien had geslagen. Straks komen ook nog de wetsdokters aan het woord. Ze deden de autopsie op zijn lichaam. Winkelketens Albert Heijn en De Leijse zijn allebei getroffen door een IT-incident. Bij Albert Heijn liggen de app en website plat. Daardoor kan je voorlopig geen online bestellingen doen en krijg je ook geen boodschappen meer aan huis geleverd. Bij De Leijse gaat het vooral om interne problemen en is de impact beperkter. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is. En in een school in Frankrijk, dichtbij Marseille, zijn een schooldirecteur en een lerares neergeschoten. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Een jongen van 14 zou de school zijn binnengevallen met een jachtgeweer en loste 4 schoten. De jongen is opgepakt. Volgens de eerste onderzoeken heeft de schietpartij niets te maken met de scholierenprotesten in Frankrijk. Die liepen de voorbije dagen vaak uit de hand met de rellen tot gevolg. Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. Ook donderdag nog zonnig rond 21 graden.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zaterdagnacht in de gezinschat.
3: Papa, kom je mij halen van de vijf?
4: Oké.
3: En dan kan Noor ook ineens mee.
4: Oké.
3: En Emma?
4: Oké.
3: En hem Simon?
4: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
5: Voor mijn step.
2: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.

0: beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor 1 maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.

Goedemiddag. Het was opnieuw even onrustig in Brussel. Vooral dan rond het station Brussel-Zuid. Railschoppers beschadigden meerdere auto's en staken brandjes aan. De politie zette daarop het waterkanon in. Intussen is de rust wel teruggekeerd. Er wordt vanmorgen ook opnieuw actie gevoerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vorige vrijdag draaide de betoging uit op zware rellen en vernielingen in de stad. De Waalse regering heeft zijn begrotingsplannen voorgesteld. Volgend jaar is er nog een tekort van 1,35 miljard euro en mikt het pas in 2029 naar een begrotingsevenwicht. Dat is een stuk slechter dan Vlaanderen dat volgend jaar al een begrotingsevenwicht zal hebben. De Waalse regering wil vooral de koopkracht versterken. Zo komt er een Waalse jobbonus. Maar het zal wel besparen op woonzorgcentra. In een school in Frankrijk dichtbij Marseille zijn een schooldirecteur en een lerares neergeschoten. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Een jongen van 14 zou de school zijn binnengevallen met een jachtgeweer en loste 4 schoten. De jongen is opgepakt. Volgens eerste onderzoeken heeft de schietpartij niets te maken met de scholierenprotesten in Frankrijk. Die liepen de voorbije dagen vaak uit de hand met rellen tot gevolg. Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. Ook donderdag nog zonnig rond 21 graden.

0: inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen, want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
14: Maar alleen nee, mama.
12: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
15: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
16: Oh, een eekhoorn.
15: Een safari in de jungle.
16: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
15: Of maak van je koffiezet...
16: Voilà, uw koffie.
15: Een professionele espresso-machine.
16: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
17: Make it extra.
15: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
18: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Imos Koopman!
20: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
21: En nu nog meer.
20: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
22: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.

Maximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: Zeg, wat doe ik met...
6: Langdurig zieke medewerkers?
3: Ja.
6: Heb je nu even tijd?
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder hoe liever.
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
16: Dat is Imo!
17: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
18: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Goedemiddag. Het blijft een kat-en-muisspel tussen de politie en jongeren in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid blijven jongeren zich verzamelen en provoceren ze de politie. Ze beschadigden al meerdere auto's en staken er ook een in brand. De politie probeert de jongeren te omsingelen zodat ze niet terug de stad intrekken. Het waterkanon en traangas werden al opnieuw ingezet. Vorige vrijdag verstoorden relschoppers de Nationale Vakbondsbetoging. Het draaide toen uit op zware rellen en vernielingen. Een grote cyberaanval op supermarkten in heel Frankrijk. Hackers hebben de koelinstallaties van honderden winkels op hol doen slagen. Die begonnen plots te verwarmen in plaats van te koelen. De temperatuur in de koelkasten en diepvriezers liep soms op tot 50 graden. En daardoor zijn heel wat etenswaren bedorven. De schade zou tot miljoenen kunnen oplopen. Alleen al bij keten Intermarché zijn 150 winkels getroffen. De Franse politie onderzoekt wie er achter de aanval zit. En een ongelooflijke stunt van Zizoubergs in het tennis. Onze landgenoot klopte de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz, in de 16e finales van het toernooi in Shanghai. Bergs is zelf nummer 39 en won in 2 spannende sets met 7-5 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bergs wint van Alcaraz. Hij stoot door naar de 8e finales en daarin neemt hij het op tegen de Monegask Valentin Vacherot of de Amerikaan Tommy Paul. Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. En ook donderdag nog zonnig rond 21 graden.

0: klusactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Wit-wit?
2: Of net niet wit?
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
2: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Ja, voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Alsof.
5: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.

Goedemiddag. NAVO-commandant Grinkewitsch heeft een uitzonderlijke inkijk gegeven in hoe de NAVO zou reageren als Rusland een bondgenoot aanvalt. Die zogenaamde overwinningsstrategie vertelde hij tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau. Grinkewitsch waarschuwde vooral Rusland. De NAVO staat sterker dan ooit en het is ook beter voorbereid dan ooit. Grinkewitsch benadrukt dat de NAVO absoluut een conflict wil vermijden. Maar als er oorlog uitbreekt, dan zullen ze elke aanval tegenhouden en afslaan, klinkt het. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kunnen verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de lopende besparing van zo'n 16 miljoen euro. En dat is onmogelijk, zeggen de vakbonden. Ze willen samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter stappen om te heronderhandelen. En een ongelofelijke stunt van Zizou Bergs in het tennis. Onze landgenoot klopte de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz, op het toernooi in Shanghai. Bergs is zelf nummers 39 en won in 2 spannende sets met 7-5 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bergs wint van Alcaraz. Hij stoot door naar de 8e finales en daarin neemt hij het op tegen de Monegask Valentin Vacherot of de Amerikaan Tommy Paul. Het is vrij zonnig met soms enkele wolken. Deze namiddag neemt de bewolking toe met maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met af en toe lichte regen bij 22 graden. Woensdag vrij zonnig tot 19 graden. En ook donderdag nog zonnig rond 21 graden.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immos Koopman!
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
11: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Carglass vervangt.
1: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: De U10 SK Stormvogels groepschat.
4: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
5: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
4: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
3: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Zeg, ik ben niet mee met onze...
4: Jullie cafetariaplan?
3: Ja.
4: We bekijken het even samen.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
0: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
10: Ah, ik ben het beu!
11: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij

Goedemiddag. De Europese gasprijs piekt. De aardgasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in de maand tijd. Voor een megawattuur betaal je nu meer dan 83 euro. Dat is 15% meer sinds begin deze maand. De Europese gasreserves staan ook zeer laag door de oorlog in het Midden-Oosten. En een eerste test volgt volgende week al, want in grote delen van Europa wordt het volgende week erg fris met temperaturen rond de 10 graden. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden in het zwart geklede jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken opnieuw vuurwerk af richting de politie en beschadigden verschillende auto's. De politie heeft meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. De rust lijkt intussen wel terug te keren. Vorige vrijdag waren er ook al zware rellen uitgebroken. NAVO-commandant Grinkewitsch heeft een uitzonderlijke inkijk gegeven in hoe de NAVO zou reageren als Rusland een bondgenoot aanvalt. Die zogenaamde overwinningsstrategie vertelde hij tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau in Polen. Volgens Grinkewitsch staat de NAVO sterker dan ooit en het is ook beter voorbereid. Hij benadrukte dat de NAVO absoluut een conflict wil vermijden, maar als er oorlog uitbreekt, dan zullen ze elke aanval tegenhouden en afslaan. En een grote cyberaanval op supermarkten in heel Frankrijk. Hackers hebben de koelinstallaties van honderden winkels op hol doen slagen. Die begonnen plots te verwarmen in plaats van te koelen. De temperatuur in de koelkasten en diepvriezers liep soms op tot 50 graden. En daardoor zijn heel wat etenswaren bedorven. De schade zou tot miljoenen kunnen oplopen. Alleen al bij keten Intermarché zijn 150 winkels getroffen. De Franse politie onderzoekt wie er achter de aanval zit. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minima tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig tot zo'n 19 graden.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
6: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
9: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
8: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

een goede avond. De Europese gasprijs piekt. De aardgasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Voor een megawattuur betaal je nu meer dan 83 euro. Dat is 15% meer sinds begin deze maand. De Europese gasreserves staan ook zeer laag door de oorlog in het Midden-Oosten. En een eerste test volgt volgende week al, want in grote delen van Europa wordt het volgende week erg fris met temperaturen rond de 10 graden. Vanaf volgende week krijgen we opnieuw elektriciteit van een Belgische kerncentrale. Reactor Tihange 3 wordt heropgestart na maanden onderhoud. Dat meldt uitbater Engie. Ons land heeft op dit moment nog maar 2 werkende kernreactoren meer, Tihange 3 en Doel 4. En ook Doel 4 heropent begin november. De kerncentrales moeten ons land tijdens de wintermaanden van elektriciteit helpen voorzien. In een kleuterschool in Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen werkonbekwaam na een hevige discussie met de moeder. Dat schrijft het laatste nieuws. De vrouw viel de juffen fysiek en verbaal aan omdat haar dochter met water had gespeeld. Maar om medische redenen mocht het kind dat niet. Het incident gebeurde zo'n 2 weken geleden. De kleuterjuffen zitten nog altijd thuis. De school keurt het gedrag van de moeder af. De politie voert nu een onderzoek. En NAVO-commandant Grinkevic heeft een uitzonderlijke inkijk gegeven in hoe de NAVO zou reageren als Rusland een bondgenoot aanvalt. Die zogenaamde overwinningsstrategie vertelde hij tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau. Volgens Grinkevic staat de NAVO sterker dan ooit en is het ook beter voorbereid. Hij benadrukte dat de NAVO absoluut een conflict wil vermijden, maar als er oorlog uitbreekt, dan zullen ze elke aanval tegenhouden en afslaan. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minima tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen, maar daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig tot zo'n 19 graden.

0: I'm sexy and I know it.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei?
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
6: Ontbijt op bed gelijk een koning.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
6: King size.
5: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
7: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Oei.
18: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
19: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
18: Ja, en hoe verder, liever?
19: Ver genoeg, maar niet te ver.
18: Ah ja, voor de kinderen.
19: Weet je wat? Jij

goeie avond. Op het Assize-proces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Ze onderzochten de jongen van 4 na zijn dood. Een van de wetsdokters heeft eerder ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 die in 2008 werd gedood door verdachte Dave de Kok. Volgens de wetsdokters hadden beide kinderen dezelfde ernstige verwondingen opgelopen en had Dave de Kok hen dus op dezelfde wijze mishandeld. De Kok kreeg voor de dood van Miguel 10 jaar cel en nu riskeert hij 30 jaar cel. In een kleuterschool in Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen werkonbekwaam na een hevige discussie met een moeder, dat schrijft het Laatste Nieuws. De vrouw viel de juffen fysiek en verbaal aan omdat haar dochter met water had gespeeld. Maar om medische redenen mocht het kind dat niet. Het incident gebeurde zo'n 2 weken geleden. De kleuterjuffen zitten nog altijd thuis. De school keurt het gedrag van de moeder af. De politie voert intussen een onderzoek. En werknemers van gesloten centra leggen de komende dagen het werk neer. De vakbonden hebben een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. Ze zijn boos omdat er nog altijd geen maatregelen zijn genomen tegen de toenemende agressie tegen het personeel. Ook het personeelstekort en verouderde infrastructuur maken het de werknemers steeds moeilijker om hun job te doen. Morgen is er overleg tussen de vakbonden en bevoegd minister Van Bosuit. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan het licht regenen met minima tot 15 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wordt het droger met opklaringen en zachte maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig tot zo'n 19 graden.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman! Knaldi!
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,95 euro.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij...

like money. I like money. I like money. Fancy shit. Buy me